maar om de boel af te breken daaraan. Aardig opgefokt, ik heb er wel zin in, zeg maar, om de boel af te breken daaraan. Breken daaraan.